ja, dat is. Ik ga er vanuit voor iedereen wel een schooldag. Tenzij je natuurlijk vandaag lekker een studiedag hebt. Hè. Dat kan ook. Maar ja, even kijken naar hoe de laatste paar dagen eruit zagen. Denk ik dat die studiedagen bij de meeste scholen inmiddels bijna op zijn. Want ja, de vakantie staat toch ook alweer bijna voor de deur. En dan zou je misschien denken, ja, maar we hebben toch net vakantie gehad? Ja, dat klopt. Maar ja, de laatste vakantie van het schooljaar is natuurlijk de zomervakantie. En dat is meteen een hele lange. Ja, dus het zou me niks verbazen als je stiekem al langzaamaan begint af te kruisen. Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen? Natuurlijk heel veel leuke dingen die je gewend bent van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van Sprookjesboom die voorbij komt? Straks de platenkast en natuurlijk die prijsvraag. En het leuke is, elke week win je dus ook wat anders. Dus als je nou denkt, ja, ik heb vorige week meegedaan en het is niet gelukt. Nou, dan mag je deze week gewoon weer meedoen. Alleen, ja, dan maak je natuurlijk wel kans op iets anders. Maar die vraag hebben we toch wel eens gekregen, hoor. Hoe vaak mag je nou meedoen met de prijsvraag? Nou ja, eigenlijk mag je oneindig meedoen als je maar het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dat is vooral het allerbelangrijkste. Maar ja, die prijsvraag die komt pas over een klein uurtje, want het is pas een paar minuten over zes. Dus we gaan eerst eens even iedereen wakker maken. En dat kunnen we natuurlijk met heel veel leuke liedjes doen. Dus ik dacht, vandaag gaan we beginnen met Kinderen voor Kinderen. Ja.

0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert. Het is vandaag alweer dinsdag. Dus

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren vroeger toch op. Ah, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder, omdat ik lelijk ben?
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als een Roodkapje. Net zoals een
5: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

Het liedje wat ik net draaide op de radio kende je misschien al, maar nu is het de hoogste tijd om eens eventjes die superhit te gaan laten horen. Want dat is een liedje wat nieuw is, wat wij super cool vinden van Hallo Kids Radio en daarom dus extra vaak in het zonnetje zetten deze week. En deze week is, hoe kan het ook anders? Ja, het is nu nog een beetje regenachtig, maar dit liedje gaat echt zorgen voor zonneschijn. Want dit is namelijk het liedje van Shakira. Zij heeft een liedje gemaakt voor het WK voetballen, wat binnenkort gaat beginnen. Ja, en als je het mij vraagt, wordt dit misschien wel gewoon de grote zomerhit van 2026.

0: K3 met hun nieuwste liedje hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu terug met een oud liedje.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want deze week is het thema van de platenkast de Zero's. Oftewel muziek vanaf 2000... Ja, vanaf 2000 tot met 2009. En we gaan vandaag lekker vroeg beginnen. Namelijk 2002. En dit liedje is echt super, super vaak door heel veel mensen geoefend op de piano. En dan niet per se het hele liedje, maar vooral het begin. En dan denk je misschien wel, hé, maar wat is dat dan, een klassieke muziek? Nou, nee. Het is namelijk een liedje van de band Coldplay. Die maken nog steeds muziek, al hartstikke lang dus. En in 2002 kwamen ze met het liedje Clocks. En het liedje zelf heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Maar vooral dat beginstukje, ik heb hem ook wel eens geprobeerd te oefenen op de piano. Ja, dat is toch stiekem best moeilijk. Maar iedereen herkent het zodra het aangaat. Dus ja, er zijn een hoop die dat graag wilden leren. Ik ben heel benieuwd of jij het deuntje ook herkent. We gaan even terug naar 2002 met Coldplay.

just might. Dat was een grote hit, hè? Bruno Mars met I Just Might hier op Hallo Kids Radio. En na al die grote hits op de radio is het natuurlijk even tijd voor een spelletje. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En met die prijsvraag kan je deze week een superleuke prijs winnen. Namelijk een heel mooi zoekboek van Paw Patrol. En nou weet ik dat er toevallig heel veel kids fan zijn van Paw Patrol. En dit zoekboek is dan ook wel natuurlijk hartstikke leuk om te winnen. Want wat is namelijk het idee? Het is een heel dik boek dat je op elke pagina een soort spelletje gaat doen met wie als eerste de aantal plaatjes zo snel mogelijk kan terugvinden. Nou, dat boek van Paw Patrol kan je winnen als je het goede antwoord weet op de vraag. En let op, want de prijsvraag van vandaag gaat als volgt. Welke kleur heeft Pup Chase? Dus nog een keer, welke kleur heeft Pup Chase? Is dat A, de kleur rood? Of is dat B, de kleur blauw? Of is dat C, de kleur groen? Dus welke kleur heeft Pup Chase? En dan kan die misschien wat moeilijker zijn. Maar aan de andere kant, als je een heel groot fan bent van Paw Patrol, dan weet je dit misschien meteen wel. En als dat het zo is, stuur dat dan even in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want ja, dit boek willen we graag weggeven. En dat doen we al over een klein uurtje.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een

0: werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. En vandaag op dinsdag is het zonnetje inmiddels een beetje aan het schijnen. Nou gaat er vandaag wel weer regen komen, maar ik moet eerlijk toegeven, ik werd er wel vrolijk van toen ik hier naar de studio reed. Want ja, het is natuurlijk tegenwoordig steeds eerder licht, hè? Sterker nog, het is alweer bijna de langste dag van het jaar. Ja, dat is namelijk altijd op 21 juni, dus over bijna precies een maandje. Dan is het de langste dag van het jaar en daarna worden de dagen alweer korter. Terwijl, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb juist altijd het idee dat in de zomer juist alles nog langer wordt dan dat het al was. Maar dat is misschien ook wel vanwege de vakanties die eraan komen. Hè? Dat je dan wat lekker langer kan opblijven. Of dat je dan 's ochtends super vroeg eruit gaat. Omdat je misschien wel gaat kamperen of allerlei andere leuke dingen gaat doen. En vandaag, nou ja, vandaag ga je dat denk ik niet doen. Want vandaag is gewoon een lekkere schooldag met leuke dingen.

op school. Misschien ook wel een schoolreisje zou kunnen, want het schoolreisjeseizoen is nog bezig natuurlijk. En ja, daar hoor ik ook een hele hoop luisteraars over. Groep 8 kamp. Ja. Maar, nou heb ik dat zelf natuurlijk ook gedaan ooit, groep 8 kamp. Maar wij gingen niet in het tentje. Wij sliepen in zo'n hele grote bungalow waar de scouting ook bijvoorbeeld wel eens blijft slapen. Dus als je nou toevallig in groep 8 zit, laat even weten hoe jouw kamp er dan uitziet. En of die nog gaat komen. Want ja, voor heel veel is het natuurlijk ook nog de tijd van de musical. De eindmusical, dat ze die moeten gaan oefenen. Zo weet ik wel bijvoorbeeld van Jort welke rol dat hij speelt. Die heeft hij laatst verteld. Die is namelijk in de eindmusical de butler. Van een echt hotel. Ja, ik heb geen idee hoe de musical heet. Dat ben ik vergeten te vragen. Maar hij is de butler. En daar moet je natuurlijk een beetje chic voor kunnen praten. En ook chique kleding voor aan hebben. Dus ik ben benieuwd. Zit jij in groep 8? Hoe ziet het laatste stukje van jou eruit van het schooljaar?

0: Dat was een liedje van Meadow hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat heb ik. En vandaag heeft de ontbijttip alles te maken met een banaan. Maar ook met pindakaas. Ja, het is een combinatie die heel vaak gemaakt wordt. En dit is een lekkere combinatie om te eten, maar ook om te drinken. En dan denk je misschien wel, huh? Pindakaas drinken? Ja, dat kan. Ik weet het, het is een gek idee, maar het kan echt. Wat heb je namelijk nodig? We gaan een smoothie maken. Dus je hebt nodig zo'n grote blender. Nou, daar doe je even één banaan in. Zonder schil natuurlijk. En alvast in wat kleinere stukjes breken. Maar je hoeft hem nog niet helemaal klein te snijden. Want ja, dat doet die blender straks voor je natuurlijk. Nou, dus die banaan die gaat erin. Dan doe je een flinke plens melk erbij. Dan ga je er ook een beetje chocola in doen. Maar niet chocola zoals de reep chocola. Maar gewoon een beetje cacao poeder. Want het is eigenlijk wat bitterder van smaak natuurlijk dan normale chocola. Dus een lepeltje cacao poeder gaat erin. Een lepel pindakaas gaat erin. En er gaat ook een klein beetje havermout in. Zodat hij wat zwaarder wordt op je maag. Dat je goed vol zit straks. Nou, doe je de deksel er bovenop. En dan gaat hij even flink husselen. En dan is hij klaar. En nou doe ik, ik weet niet hoe het bij jou zit als je af en toe een smoothie maakt. Maar als ik soms een smoothie maak, dan heb ik altijd een lepel bij de hand. En dan ga ik altijd eerst even proeven. Zo uit die blender. Dan moet natuurlijk wel de blender uitstaan. Hè? Dat lijkt me logisch. Maar dan doe ik de deksel eraf. Ga ik even proeven. Dan denk ik, nou, moet er nog een beetje meer van het een of het ander bij? Misschien een beetje meer pindakaas. Of misschien moet er toch nog een extra banaan in. Kijk, dan kan je dat nog doen. Want als je namelijk eerst alles in de glazen hebt geschonken. En je denkt daarna, ja, had nog wel een beetje pindakaas bijgekund. Ja, dan moet je alles weer terug doen. Dan duurt het veel langer. Dus dit is toevallig een hele handige tip. Maar eigenlijk heb je dus maar nodig niet zoveel ingrediënten. Een banaan, een beetje melk. Je hebt nodig een grote lepel pindakaas. Je hebt nodig een wat kleinere lepel cacaopoeder. En een beetje havermout. Nou, en daarmee kan je dus al zo'n hele lekkere smoothie maken. En dan wordt hij zo'n mooie zomerse lichtgele kleur.

muziek van Monique Smit op Hallo Kids Radio. En deze week hebben we een hele leuke superhit. Die namelijk te maken heeft met Shakira. Ja, die heeft namelijk het WK-liedje gemaakt voor... het WK, ja, dat is best wel duidelijk natuurlijk. Voor het WK aan voetballen. Eigenlijk werd daar oorspronkelijk een ander liedje voor gemaakt. Dat was een beetje cowboyachtig. En toen zei Shakira, ja maar jongens... Dit heeft toch helemaal geen voetbalsfeer? Dat moet toch even wat beter, jongens? Dus die dacht vorige week... Nou, ik ga ook wel een liedje maken. En dat is meteen al overal in heel de wereld opgepakt. Er worden allerlei TikTok-filmpjes gemaakt. Want er zit namelijk een dansje bij. Heel veel radiostations die draaien hem. Ja, ik denk persoonlijk dat dit de grote zomerhit gaat worden van het jaar. Want laten we eerlijk wezen... Shakira is daar wel heel erg goed in goede zomerhits maken. En nou heb ik dit liedje eigenlijk al wel een keertje gedraaid in de uitzending. Maar hij werd nog een keer aangevraagd door Angelo en Stefano. Want die zijn hartstikke groot fan van Shakira. Die vonden namelijk dat andere liedje Zoo, wat ze gemaakt heeft voor die Disney film, ook al heel leuk. Dus zij vragen of we hem nog een keertje kunnen draaien. De superhit van deze week. Heren, maar natuurlijk kan dat. Zet die radio maar wat harder.

0: Dit liedje draaide ik speciaal voor Nina. Want Nina zei, ja, Marjone, je had het net over kamperen. Dat hebben wij thuis ook wel eens gedaan. En dan dus in de achtertuin. Ja, ja, daar past dit liedje natuurlijk er perfect bij. Nina, ik hoop dat je lekker hebt gedanst.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: En dan gaan we nu nog even door met dansen, maar vooral ook met zingen. Want iedereen die vandaag jarig is, daar moeten we natuurlijk even uitgebreid Lang zal die leven voor zingen op 19 mei. En ik heb onze verjaardagskalender er even bij gepakt. Zo zie ik bijvoorbeeld dat Laurens vandaag jarig is. Die wordt vandaag alweer 3 jaar. Laurens, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Nog maar een paar maandjes. Of nou ja, wat is dat? Hè? Ongeveer een jaartje nog. En dan mag je echt naar de grote school. Misschien mag je over een halfjaartje al een keertje gaan oefenen. Dus Laurens, van harte gefeliciteerd met jouw 3e verjaardag. En ik kreeg daarnaast ook nog een berichtje van Debbie. Debbie die is altijd een van onze vaste moppetappers op vrijdagmiddag. Maar die luistert ook altijd lekker in de ochtend. Goedemorgen Debbie. En Debbie zegt, de vader van mijn beste vriendin is vandaag jarig. Hij heet Adrie en ik zou het graag leuk vinden als jullie voor hem kunnen zingen. Nou Debbie, natuurlijk kunnen wij zingen voor de papa van jouw beste vriendin. Maar dan moet je zelf natuurlijk ook meedoen. Hè? Want iedereen kent de teksten van dit liedje. Dus Debbie, jij ook. Komt-ie!

Piep, piep, piep. Hoera! Iedereen die vandaag jarig is. En natuurlijk Laurens van 3 en de papa van de beste vriendin van Debbie. Van harte gefeliciteerd.

Dat was al een wat ouder liedje, maar voor heel veel kinderen nog steeds een hele bekende. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor papa's en mama's natuurlijk. Want de kabouterdans, dat is een heel makkelijk dansje eigenlijk. Hè? Een rondje draaien en naar beneden. Maar wel een ouder liedje dus. En het leuke is dat er dus op deze manier verschillende generaties allemaal hetzelfde dansje kunnen doen. En zo heb ik er nog wel wat meerdere. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Macarena? Of Kinderen voor Kinderen heeft er ook een aantal gemaakt. Hartstikke leuk. Maar we gaan even stoppen met dansen. Ja, en dat doen we maar even heel kort hoor, jongens. Niks aan de hand, want ik wil die prijsvraag even gaan herhalen. Het is belangrijk natuurlijk, vooral voor de grote fans van Paw Patrol. Want er ligt hier in de studio een heel mooi zoekboek. Dat is een heel groot boek waarbij je een soort spelletje gaat doen. Dan zie je namelijk een mooie plaat van de pups van Paw Patrol. En dan is de bedoeling wie het eerste de bepaalde plaatjes vindt, die heeft gewonnen. En zo heb je allemaal verschillende plaatjes waarbij je dat leuke wedstrijdje kan doen. En dit Paw Patrol boek, ja, die kost normaal gesproken hartstikke veel geld. Maar nu kan je dus gewoon gratis winnen. Dus dat is extra handig. Alleen, dan moet je er wel een prijsvraag voor beantwoorden. Ja, dus ik zou zeggen, ben jij groot fan van Paw Patrol? Let dan even op, want ja, dit is wel een wat moeilijkere vraag dan gisteren. Oké, komt-ie. De vraag is, welke kleur heeft pup Chase? Alle pups hebben natuurlijk een eigen kleur. Maar de vraag is, welke kleur heeft pup Chase? Is dat A, de kleur rood? Of is dat B, de kleur blauw? Of is dat C, de kleur groen? Dus welke kleur heeft pup Chase? Nou, als jij dat weet, stuur dat dan even in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want ja, dit was al de herhaling. Dus ik was niet van plan om het nog een keertje te gaan vertellen op de radio. Dus wil jij graag dat hele mooie, dikke zoekboek winnen van Paw Patrol? Geef dan even door wat het goede antwoord is op de prijsvraag.

0: ook Bobo is van de partij in de ochtendshow. Hartstikke leuk als hij voorbij komt met die pannenkoekenrok. En we blijven nog een beetje bij die rockende gitaren.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want de platenkast van DJ Arnoud deze week wordt door mij uitgekozen. Hij is namelijk op vakantie, dus dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker. Maar deze week zijn het liedjes uit de Zero's. En dat kan dus van alles zijn, nog wat zijn. Van 2000 tot 2009. En ik krijg af en toe ook leuke berichtjes van papa's of mama's die tips hebben. En ik heb, dat was eigenlijk een uurtje geleden al. Maar dat kwam net na de platenkast. Dus ik dacht, oh, dan zijn we mooi op tijd voor ronde nummer 2. Ik had namelijk een tip gekregen van papa Nathan. En die zei, ja, oh, ik weet nog wel een leuke voor de platenkast. Eentje die de meesten niet meer kennen, totdat ze hem horen. Kijk, die zijn altijd leuk, hè? Van die liedjes waarbij je een, oh ja, die was er ook nog. Dat gevoel een beetje krijgt. Nou, papa Nathan had gezegd, ik wil graag het liedje When Did Your Heart Go Missing van Rooney horen. Die komt uit 2007. En ja, ook ik had precies hetzelfde. Ik dacht, ja, met de titel zegt helemaal niks. Rooney ken ik ook niet. Ik heb geen idee. Totdat ik even een stukje ging luisteren. En toen dacht ik, oh, maar die gitaren die ken ik wel. Ja, dit is een leuk, vrolijk liedje. Dus dankjewel papa Nathan voor jouw verzoekje. Wij gaan hem draaien uit de platenkast.

0: Muziek van Jokie en Jet, want ook die hoor je bij ons op de radio. Even kijken hoor, we gaan de spannende muziek aanzetten. Want ik heb hier een heel leuk zoekboek in de studio liggen van Paw Patrol. En het is het hoogste moment om eens even te gaan kijken wie er een goed antwoord weet. En wie er dus misschien ook wel gewonnen heeft. Dus ik ga eens even het telefoonnummer intoetsen. Zodat we kunnen gaan bellen. Want er hebben meerdere kinderen meegedaan. Maar ja, dan kan er natuurlijk maar eentje winnen. Dus wie krijg ik aan de telefoon? Spannend.
1: Met Erika.
0: Hallo, goedemorgen Erika. Met Arnoud en Mayoni van de radio.
1: Hi, wacht, ik zit je even op luidspreker voor de kinderen.
0: Oh. Zijn er meerdere zo te horen. Hallo, goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, wie zitten er allemaal bij de telefoon?
1: Valerie en Vienna.
0: Valerie en Vienna, aha. En wie is de oudste van de twee?
1: Valerie.
0: Aha, en Valerie, hoeveel jaar ben jij?
2: 9.
0: 9 alweer, zo. Oh, dan ben jij wel goed in spelletjes doen, denk ik, of niet?
2: Ja.
0: Aha, en wie van jullie is dan de grootste Paw Patrol fan thuis?
1: Vienna.
0: Ja, nou, dat is leuk, want dan kun je samen met je grote zus het spelletje doen. Ja, want er ligt hier namelijk in de studio een heel mooi zoekboek van Paw Patrol. Dat zouden we graag aan jullie willen geven. Maar ja, dat kan alleen maar als de prijsvraag nog even één keertje goed wordt verteld. Dus Valerie en Vianna, dit is jullie moment. Ik ga de prijsvraag nog een keer stellen. Mogen jullie samen keihard het antwoord roepen? Let op, hè, komt ie, hè? Oké, de vraag is, welke kleur heeft Pup Chase? Is dat A, de kleur rood, B, de kleur blauw of C, de kleur groen?
2: Blauw
0: hoor ik heel hard. Dus even horen of de winnaarsmuziek het daar mee eens is. Ja. Zeg dames, jullie hebben gewonnen! Woehoe! Nou, dan gaan wij dat zoekboek naar jullie opsturen. Ja, het is een behoorlijk zwaar boek, dus dat ga ik meesturen met de post. Ik ga straks aan mama precies vragen waar die allemaal naartoe moet. Maar dan wens ik jullie daar alvast heel veel plezier mee. En dames, moeten we straks ook naar school?
2: Ja.
0: Ja, hoe gaan we naar school? Met de fiets, lopend, auto?
2: Met de step.
0: Met de step? Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Maar wacht even, wat doe je dan met de step als je op school bent? Waar blijft die dan?
2: En de fietser, hè?
0: Oh, daar heb ik nog. Dat moet ik eens een keertje gaan controleren. Ja, ik woon ook vlakbij een basisschool, maar ik heb daar nog nooit een step in de fietserrek zien staan. Aha. Maar jullie hebben wel allebei een andere, dus dan weet je wel van wie welke step is.
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat is dat toch wel handig. Want het zou onhandig zijn als je de verkeerde mee naar huis neemt natuurlijk. Zeg dames, ik wens jullie dan vandaag ook meteen heel veel plezier op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio. Doei! Kijk eens aan, dat waren twee blije winnaars. Ja, met ook nog een hele grote Paw Patrol fan thuis. Dus als je nou denkt, ja, ik zou ook wel zo'n zoekboek willen winnen van Paw Patrol. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Oké, dan is het nu de hoogste tijd voor de bingomolen. En die staat hier in de studio. Kinderen voor Kinderen rolt daar sowieso uit. Maar ja, het liedje zelf weet ik natuurlijk niet. Daar heb ik zo'n hele mooie lijst voor. Die gaat me daar een beetje bij helpen. Want Kinderen voor Kinderen heeft namelijk meer dan 500 liedjes gemaakt. En dan duurt het heel lang als je dan in de minimutten gaat doen natuurlijk. Nou, dus we gaan draaien. Slingeren, 1, 2, 3. Hoppakee. Zo. Eens even kijken. Nummertje 52 vandaag. Nummertje 52. Eens even kijken op de lijst. Wat is dat precies? Oh, dat is een liedje wat ik niet ken. Het liedje heet De Natuur Slaat Terug. Dat zal vast en zeker een oude zijn. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar ik kan wel, als ik de titel zo hoor, een beetje snappen waar het over gaat. Dat de natuur af en toe denkt, ja jongens, leuk. Maar nou zijn wij weer aan de beurt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit liedje gaat van Kinderen voor Kinderen.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Van Charlie, mijn papa is Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan!
2: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
3: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag 19 mei. Dat betekent dag nummer 2 van een normale schoolweek. Volgende week namelijk Pinksteren. Dus dan heb je maandag lekker vrij. Dan heb je maar 4 dagen. Maar deze week dus even een 5 normale dagen. Maar ook die zijn zo weer voorbij. Ja, jawel. En sterker nog, we gaan richting een hartstikke mooie weer. Want vanaf donderdag ongeveer, nou ja, vooral vrijdag eigenlijk, dan kan het boven de 25 graden worden. Dus nou ja, als het aan mij ligt, hoe eerder we in die 25 graden zitten, hoe beter. Want als ik nou naar buiten kijk, dan lijkt het alsof het elk moment kan gaan regenen hier bij de studio. Dus ik hoop dat dat nog eventjes, dat het nog even in de lucht blijft hangen. Dat het niet naar beneden komt. Zeg, we hadden net 2 winnaars aan de telefoon van het Paw Patrol zoekboek. Namelijk Valerie en Vienna. Ja, en ik heb inmiddels het adres gekregen, zodat ik precies weet waar het naartoe gestuurd moet worden. Maar daar zat ook een foto bij. Ja, en dat vind ik toch wel leuk hoor. Dit is een foto van alweer 3 jaar geleden. Toen hebben we ze namelijk gezien bij het Bevrijdingsfestival in Almere. Toen stonden we met Hallo Kids Radio flink in de regen. Maar ze kwamen toch even langs om met ons op de foto te gaan. En dat is dus alweer 3 jaar geleden. Wat leuk dames dat jullie die foto nog hebben. En dat jullie dan al zo lang luisteren naar Hallo Kids Radio. Dus ik wens jullie heel veel plezier met de prijs. En voor iedereen, nou ja, wat ik net al zei, hè, voor iedereen die ook graag zo'n prijs wil winnen. De hele week maak je nog kans op dat Paw Patrol zoekboek. Dus geen paniek als je denkt, ja, maar nou heb ik hem vandaag niet gewonnen. Want dan heb je morgen gewoon weer opnieuw kans. Ja, straks trouwens nog eventjes het naar schoolalarm, heel belangrijk. Maar ook muziek van Suzanne Freek. Want dat is aangevraagd. Want we hebben een luisteraar, Fee. Die is een hartstikke groot fan van Suzanne Freek. En die is inmiddels al bij dat concert geweest. Dus vandaar dat ze graag een liedje wilde horen. Want ze zei, het concert was super, super, super vet. Kijk, dat is toch mooi, hè?

Suzanne en Freek hoor je natuurlijk hier op Hallo Kids Radio. En niet alleen in de grote concertzalen. Ze hebben het hartstikke druk. Ze hebben de eerste paar concerten er al op zitten. Maar ze zijn nog niet klaar. En ik heb al heel veel mooie beelden gezien op social media voorbij komen. Ook een aantal luisteraars van ons zaten daarvoor in de zaal. Het zag er natuurlijk spectaculair uit. Maar ja, wij kunnen niks laten zien op de radio, maar wel laten horen. Dus Suzanne en Freek hoorde je net op Hallo Kids Radio. En wat je nu ook gaat horen, is ook belangrijk. Heeft helemaal niks met een concert te maken. Maar is dus wel heel belangrijk. Sterker nog, dat kunnen we niet eens overslaan, want dan hebben we een probleem. Ja, en waar heb ik het nou over? Nou, ik heb het over het naar school alarm. Want als je kijkt naar de klok, dan zie je dat het bijna 7:15 is. Dus dat betekent de hoogste tijd om iedereen naar school te sturen. Dus ik pak hem er even bij, de megafoon. Ja, oké. Okay. Want dan gaan we met z'n allen aftellen. In 5, 4, 3, 2, 1, naar

Dat was een vrolijk liedje van Kinderen voor Kinderen hier op Hallo Kids Radio. En dan is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. En het leuke is, ja, er is iets gebeurd en dat heeft alles te maken met een hele belangrijke vraag. Maar ja, Sprookjesboom wilde nog niet vertellen wat die belangrijke vraag was, dus daar moeten we even op wachten. Over om precies te zijn, één liedje gaan we er alles over horen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum.
2: Prachtige poets. Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
3: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooi.
2: Nee, ik...
3: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
3: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
3: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
3: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
3: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van de schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh. Helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
5: Wat lief.
1: Ah, lekker hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
6: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
6: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Oh, ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
3: Volgende!
1: Zo!
3: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
3: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van het bos.
1: Ja, ik wist het wel, ik wist het.
3: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
3: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
3: Dag meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En? Ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, piep, piep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
3: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
7: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
7: Ja! Wat jubel! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera,
0: ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden, toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Papa had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met al vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in

was vrolijke muziek van Disney, oftewel van de film van Aladdin op Hallo Kids Radio. Ja, en dat is natuurlijk een leuke film om naar te kijken. Maar binnenkort gaan we niet naar films kijken op de tv. Nee, dan gaan we kijken met z'n allen naar het voetballen. Zou Nederland wereldkampioen kunnen worden? Nou, over een klein maandje gaat het namelijk beginnen. In begin juni dan gaat de eerste ronde beginnen. En ik kwam er per toeval achter dat binnenkort het WK 100 jaar bestaat. Ja, echt waar. Het allereerste WK voetbal werd georganiseerd in 1930. Dus het is al hartstikke lang geleden, 1930. Want we zitten nu in 2026. Dus dat betekent dat de volgende editie van het WK is ook echt de 100ste editie. Ik ben heel benieuwd of ze dan allemaal extra speciale dingen gaan organiseren. Want ja, laten we eerlijk wezen, een 100ste verjaardag, dat is natuurlijk wel onwijs gaaf dat het al zo lang bestaat. Want ja, de eerste editie was in Uruguay. En toen deden daar iets minder landen mee dan dat er tegenwoordig meedoen. Maar dat kan natuurlijk ook, hè? Want ja, misschien dat in 1930 nog lang niet iedereen bezig was met voetballen. En nu natuurlijk wel, want er zijn hartstikke veel landen die hopen om te gaan winnen, om die beker mee naar huis te nemen. Nederland hoopt dat natuurlijk ook. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet zo heel erg goed in het voorspellen van een winnaar. Daar zijn andere mensen veel beter in. Want ik weet nog niet zo goed, ja, wie maakt nou de meeste kans op het WK? Ik heb eigenlijk geen idee, maar het zou toch leuk zijn als Nederland gaat winnen. Ja joh, ja, of als we nou even wachten, dat we deze versie dan ook heel goed doen, maar zo tot de halve finale of zo. En dat we dan over 4 jaar winnen. Want dan win je namelijk de 100ste editie van het WK voetbal. Dat zou toch vet zijn.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Titus en Fien zongen over de zomer. Ja, ik heb daar ook wel zin in hoor. Zin in de zomer. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen dat gaan hebben vanaf komende vrijdag. Nou, en waarom zeg ik dat precies? Nou, vanaf vrijdag wordt het boven de 25 graden voorspeld. Sterker nog, zondag denken ze zelfs dat we de 30 graden gaan aantikken. In mei nog, moet je nagaan. Dat is helemaal bijzonder eigenlijk. Daarom zijn ze nu al in het nieuws, dus op allerlei verschillende vlakken, aan het vertellen. Jongens, ga je dagen met Pinksteren goed plannen. En wat bedoelen ze daar precies mee? Nou, komend weekend is het Pinksteren. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld extra leuke dingen georganiseerd worden, festivals. Maar dat je dus ook een dag extra vrij bent. Namelijk maandag ben je een dag extra vrij. Dus ze verwachten bijvoorbeeld ook dat het hartstikke druk gaat worden bij het strand. Want ja, dat snap ik wel. Als het 30 graden wordt, dan is het natuurlijk hartstikke leuk om even met z'n allen richting het strand te gaan. Maar ze zijn dus nu al aan het oproepen. Jongens, dit wordt een hartstikke lekker weekend. Allemaal prima, maar iedereen is vrij, dus denk alvast van tevoren even na wat je wil gaan doen, zodat je op tijd die kant op kunt. Ja, want ze zijn een beetje bang dat er allemaal files gaan komen, onder andere richting het strand. En ja, ik snap wel dat dat natuurlijk niet mega handig is. En voor hetzelfde geld denk je, ja ik ga hartstikke genieten van het warme weer, maar ik ga dat helemaal niet bij het strand doen, want ik vind de zand tussen meteen helemaal niks. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik hoor daar ook wel bij hoor. Ik ga dan liever gewoon buiten in mijn tuin zitten. In de achtertuin. Gewoon in de stoel, lekker in de zon. Dan dat ik met mijn teentjes door het zand heen ga. Maar goed, daar is natuurlijk iedereen anders in. Dus ja, ik zou alvast zeggen, zet die zonnebrand klaar. Of als je nog nieuwe moet halen, haal ze nog even. Want als je pech hebt, dan zijn ze komend weekend helemaal uitverkocht, de zonnebrand. En dat zou toch wel zonde zijn als je dan in dit lekkere warme weekend de eerste dag al meteen verbrandt.
3: Erbij, dan leg ik het je uit. Elke mooie dag beginnen wij met smeren. Het is niet moeilijk hoor. We gaan het je leren. Let op.

Voor nu houdt het helaas op, de ochtendshow. Het is namelijk bijna 9 uur. Dat betekent dat ik straks mijn microfoon ga uitzetten. Maar dat ik natuurlijk niet al meteen naar huis ga. Nee, want ik moet bijvoorbeeld de prijs nog inpakken die we vandaag hebben weggegeven. Ik moet alvast even alles goed zetten voor de platenkast van morgen. Stofzuigen mag hier ook wel even gebeuren in de studio. Dus nou, ik ben nog wel even bezig. Maar ondertussen kan jij luisteren naar de leukste liedjes die er straks aankomen. Bijvoorbeeld uit het Peuteruurtje. Dat is namelijk altijd een leuk programma van 9 tot 10 bij ons op Hallo Kids Radio. Speciaal voor de allerkleinste. En ook daarna hoor je weer heel veel leuke muziek. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier. En die

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

0: Nul!
1: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
2: Ja, ik ben heel trots op ons.
3: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

gaan fietsen. We moeten ons lijf eerst een beetje opwarmen. Zullen we met onze handen doen alsof we trappers zijn? En draai met je handen in het rond alsof je handen aan het fietsen zijn. Dat is grappig.

eigenlijk is het al gek, hè, met je handen trappen. Zo hoort het niet. Kom, we gaan even zitten of liggen. En nu gaan we zoals het hoort met onze voeten trappen. Trappen met je voeten in het rond.

0: Wat kan jij goed fietsen, zeg? Oh, je voeten zijn nog goed aan het trappen. En je handen hebben het stuur vast. En we gaan de ene kant op en de andere kant op. Ja, stoppen maar, want we zijn er. Goed gefietst.
1: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

bewaar hem nog een poosje. En ondertussen stop ik hem onder mijn kussen. Straks

Roos. Je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mijn leuke liedjes hier ook voorbij komen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: sterren springen. Het is al heel laat in de tovertuin. Woezel en Pip zouden al lang lekker moeten slapen, maar ze zijn nog wakker. Door het kleine raam turen ze langs het zachte maanlicht naar de fonkelende sterren.
1: Wat een mooie sterren, hè, Woezel. Hoe zou het zijn daarboven?
2: In ieder geval heel erg hoog.
1: Als je daar toch eens naartoe kon springen. Dat moet wel heel mooi zijn.
2: Wacht eens, ik kan heel goed springen, hè? Ik zou een lange aanloop nemen en dan via een stok super hard omhoog springen. Zo naar die ster daar.
3: Slapen, jongens. Al jullie vriendjes slapen al en...
2: Kom je ook, Pip?
1: Maar ik durf niet, Woezel.
2: Maar je kan niet lang op een ster blijven staan, Pip. Want sterren zweven in de lucht. Dus je moet snel springen. Sterren springen. Daar gaan ze ook zo mooi door glinsteren.
1: Oké, okay. Ja, we springen!
4: Woe!
1: Ja! Zo! Ja!
2: Springen!
1: Kom, dan springen we naar die ster!
2: Ja!
1: En dan naar die ster!
2: Doen we!
1: Wow!
2: Kijk eens, Pip! Wow! Wow!
1: Sterren zijn hetzelfde. Woehoe, ja!
2: Woehoe,
1: ja, woehoe, Pip! Woehoe! Gek, hè? Sommigen zijn hard, anderen nat en plakkerig.
2: Ijakkie!
1: En sommigen zijn in één keer... weg!
2: Uh-oh!
1: Uh-oh! Wow. Helemaal, Woezel. En je geeft licht. Je lijkt zelf wel een ster.
2: Oh, jij ook. We zijn sterretjes geworden. We glinsteren en geven licht.
1: Woehoe, ja, jippie.
2: Woehoe, joepie.
1: Woezel, kijk.
2: Nu jij, Pip.
1: Ja, leuk.
5: Woezel, Pip, hoor ik jullie nu nog steeds? Ga slapen, jongens. Stil zijn en slapen.
1: Weet je, Woezel? Al die sterren... Volgens mij zijn al die sterren allemaal vriendjes.
2: Ja, fijn, hè? Net als wij.
1: Ja, zo ver je kunt kijken, overal vriendjes.
2: Oh, zag je dat? Een vallende ster.
1: Mooi, hè?
0: Met een gelukkige glimlach vallen Woezel en Pip in een heerlijke diepe slaap. Maar kijk eens, het is echt waar. Zo ver je kunt zien en zo ver je kunt kijken, overal sterretjes.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

lieve Hallo Kids radioluisteraars. Denise van Jonge Verhalen hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Groeten Sabina, kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten Sabina, groeten voor Kids Radio. Doei!
1: TikTok.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt. Bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Toneelstuk. Het is een fijne ochtend in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker in het gras. De wijze varen leest weer eens een heel dik boek. Zou het een spannend boek zijn?
1: Wijze varen? Wat leest u eigenlijk?
2: Ach, zo mooi. Ik lees een toneelstuk. Het gaat over een liefde tussen...
1: Wat is een stuk, wijze varen?
3: Een toneel? Wat is dat?
4: En waarom is dat stuk?
2: Nee, jongens. Er is helemaal niets stuk. Kijk, een toneelstuk, dat is een verhaal dat wordt verteld in een theater op een podium met een rood doek. En er is publiek. Een toneelstuk dus.
1: Tante, tante, we willen een toneelstuk maken. Hoe doe je dat?
5: Wat leuk, jongens. Een toneelstuk in de tovertuin.
6: Dan moeten jullie eerst een verhaal bedenken.
1: Ja, waf, ik weet het. Ik ben een prinses in een heel groot kasteel. En dan is Woezel de prins. En dan komt hij thee drinken.
4: En nee joh, ik weet iets beters. Ik ben een piraat. En ik kom het grote kasteel van Pip kapot maken.
5: Nou, jongens. Dat wordt zeker een heel spannend verhaal.

0: Nou, hey jongens, zijn jullie nou nog niet klaar? Ik wil spelen!
1: Nee, buurpoes, we hebben nou geen tijd. We maken een toneelstuk.
2: Maar je kan wel helpen, hoor. Ga maar vast iedereen uitnodigen.
0: Ja, leuk!

0: Nou snel omkleden, Woezel. Het publiek komt zo. Miauw! Miauw! Spannend!
1: Mijn eerste toneelstuk.
2: Zou het spannend worden?
3: Schat eens wat opzij. Zo kunnen wij het zien, hoor.
4: Hooggeëerd publiek. Welkom in het Tovertuintheater. Vandaag gaan Woezel en Pip een toneelstuk voor jullie opvoeren. En het heet Prinses Piplala en de Gevaarlijke Piraat.
0: Hallo, ik ben dus Prinses Piplala en ik woon in dit mooie kasteel. In dit mooie kasteel dus. Woezel, waar blijf je nou? Jij bent nu.
4: Ach, waar kan hij nou toch weer zijn?
1: Wat een toestand allemaal.
0: Stilles, ik geloof dat ik wat hoor. Oh,
2: Woezel.
0: Wat is dit? Waar ben ik?

0: Dat hele toneel is stuk.
1: Buigen, jongens. Buigen. Iedereen klapt voor jullie.
2: Wat een applaus. Eigenlijk had het toneelstuk heel anders moeten gaan. Maar ja, zo is het ook leuk. Buigen, jongens. Doe maar. Nog een keer.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hoi, jullie zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Kids Radio. Groetjes van Evie.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee, nee, nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och, oh? Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt, klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gauw.
2: Oh, ja? Toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee?
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibbelibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: En, hoe is het gegaan? Met mijn grote schat bewaken.
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja.
1: Mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat lief?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
2: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
2: Nee, ik...
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: weten.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
9: Haha!

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

luisteren allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

Wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!
6: Kids Radio is echt super!
7: Kids Radio is de leukste zender ooit! Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Op uw plaatsen.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

0: De gouden raad van Piet Piraat. Tegen een plonsje in de zee zegt een piraat nooit nee.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

races. Quick! Over een wereld die wonderlijk is en waar je kan vliegen op bezems. Naar landen met mooie kastelen, prinsessen en zwevende wezens. Ik zie het al helemaal voor me, de letters die komen tot leven.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: daarover kabouterdijs is beperkt.
1: Denk bij

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

0: snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik probeer het nog even.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Hey.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: what will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: So, this ain't it.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama. Mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dank je wel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Als ik jou was, zou ik het in een plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetup in de vijver gegooid.
1: Ik heb al zo lang op dat ei gezeten. Nu zal ik het uitbroeden ook.
0: En terwijl de roddeleend ervan doorging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
2: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijden moeten wachten?
1: Laten we hem Lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Joepie!
1: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet je dat daar zien?
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen, gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt. Kwak.
0: Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Jojojo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven. Hé, jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
4: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
8: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eerje te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten?
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduusd op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echte eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Oh, wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg.
6: Ga weg.
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
6: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
8: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
9: Maar natuurlijk ben je dat.
2: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
8: Bij jullie?
2: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
8: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
6: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: Ik ben de wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
4: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
5: Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
6: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
5: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
6: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
5: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
5: Daar is onze mama!
6: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op, in de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal, alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam Moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet Moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
4: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De 7 geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja, hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Radio.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

Dit radio is de beste radio ever. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
0: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja.

van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dus. En ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Kids Radio is cool.
3: Kids Radio is echt super.

0: leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!